Good day. This is Radio Hawke's Bay on 4031 AM or 104.7 FM. Welcome, dear listeners. You are listening to the program called Double Dutch. My name is Willem, and I will be your host for the next 55 minutes. And Double Dutch is a program spoken in Dutch, and we will listen to Dutch artists. It is music and cabaret. And now that the World Cup football is underway, I will talk about this in between the music. Waar gaan we vandaag naar luisteren? Ja, we zijn alweer in het Nederlands. Eerst het rozige van Herman van Veen. Als het net even anders was gegaan, ook van Herman van Veen. Two Skaters van de Nits. The Dream, The Nits. Is dit alles van Doe Maar? Laat de hele boel maar waaien van Mankadelis. De Waker, De Slaper en De Dromen van Joep. Bloempotten schilderen van Joep. En dan Memories van het Rozenberg Trio. En ja. Ja, de Wereldcup is weer in volle gang. Iedereen weer op het puntje van de stoel en om uw favoriete team aan te moedigen. Toen ik afgelopen jaar in Nederland was, zag ik twee wedstrijden van Oranje en die waren echt slecht. Mijn verwachtingen waren erg laag, maar dat is iets veranderd. We gaan nu luisteren naar Rozengeur van Herman van Veen.

door de weekse dag. En de dinsdag wordt begraven en de radio speelt